in debat. Je wat graag eens een branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen, omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich

0: be. Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: De brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

0: of trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Wielimi Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via wielimirunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Dit is Radio Dendria.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De brand in de Hogeveen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten nog vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven. En ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de 6e Willemi Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemirunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten nog vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven. En ook Antwerpen met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is Radio Dendria.

0: wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvaux stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de zevende tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2-6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

U een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Radio Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Re, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
0: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Vijf minuten na 1 uur en wij zijn vandaag live voor de tweede Gerard Grand Prix zeepkistrace.
1: Dat is bijna juist, Renata, van de eerste keer.
0: Ja, ja. Chance dat jij er bij mij zei.
1: Amai, nog niet. Grand Prix. Gaan we een keer oefenen?
0: Nee, het is allee. Zo. Het is oké. Okay. Zo dadelijk gaat dat hier van start gaan. Het is een parcours van 400 meter, begint op de Veste en het gaat hier eindigen op de Markt. Als je niet weet wat doen, kom gerust even langs. En ze komen mij nog iets vertellen, maar daar ga ik straks even naar luisteren. Ik weet nog niet of ze klaar zijn, maar we zien dat zo meteen wel.
1: Dat is wel gevaarlijk.
0: Sister Sledge nu.
1: Oh.

0: Lover was dat nog. En ik kijk even naar de klok. Het is bijna 1:15. En ze hadden ons verteld zo'n half uurtje vertraging.
1: U toch, dat is gelijk naar een NBS, die zijn ook niet op tijd.
0: Ja, maar weet je waarom, Björn? Kijk.
1: Hola, dat ziet er gevaarlijk uit. Het is eigenlijk in het algemeen gevaarlijk.
0: Maar dat ziet er heel gevaarlijk uit. Ik hoop, als ze afkomen, dat ze hier niet bij ons binnen zitten.
1: Ah, in ons eigen club. Iedereen is hier welkom, hè, Renata?
0: Ja, iedereen is welkom. Ah. Behalve die zeepkisten, die moeten gewoon op parcours blijven.
1: Boink.
0: Jasmin nu met Ken je dat gevoel, hè? Goedenamiddag.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen.

0: sing our own song. Zullen we dat doen?
1: Ah, wel, waarom niet? Want ze zijn niet met 40, hè, Renata?
0: Wat blieft?
1: Ze zijn er niet met 40,
0: ja,
1: hè?
0: En ik denk dat Dylan ons iets komt vertellen. Ja. We gaan dat direct gaan zeggen. Maar ik heb het niet gehoord, Dylan. Je mag dat ook komen vertellen.
2: Nee.
1: Zijn we?
0: En al die vrijwilligers, die moeten nu naar de container komen. En Björk krijgt ook nog meer inlichtingen. Ja, het is hier allemaal live van op de markt in Geraardsbergen.
1: Ah wel, de laatste drie zeepkisten uit officiële bron, ze zijn net gekeurd, dus men kan hier van start gaan.
0: Aha, en die schans die ligt daar ook, dus... Allee, ja, denk ik toch?
1: Ik heb ze nog niet... Ik zie het niet al te supergoed van hier, maar bon, nee. Ziet er, allee, bon, voor wat men mij vertelt heeft, men is hier extra versteviging gekomen brengen aan de aankomst, dus dat behoeft.
0: Dat hebben we ook gezien, gelukkig.
1: Nog een kleine dienstmededeling, mannen. Op de markt hier naast het podium mag je niet parkeren. Niet, helemaal niet. Er staat een bord, lees het.
0: Ja, en de mensen die thuis zitten, die kunnen gerust nog langskomen. Er is hier heel wat te doen. En je kan alles zien op ledschermen.
1: Yay!

0: Teaching en Upside Down. En we gaan de meneer van daarboven, de commentator, even onderbreken. Want naast mij staat Prins Appel. Dag. Ja. Tim.
1: Hallo, ja, heel tof om te zien hoeveel massa vol dat er is. Laat jullie een keer horen allemaal.
0: Oei, ze hebben dat daar niet gehoord, denk ik.
1: Dat kan luider, hè. Laat jullie eens horen. Ja, ze zijn er klaar voor, want we gaan zo dadelijk starten.
0: Ja. Ja, en jij zit in de jury vandaag.
1: Ja, ik zit in de jury. Dus ik ga de prijs van de origineelste uitreiken. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ik ben daar juist denk ik al een uur boven geweest om alles na te kijken. En het is best pittig. Ze hebben echt wel zeer goed hun best gedaan.
0: En het is allemaal in orde.
1: Ja, het is allemaal in orde. Het is technische, dat weet ik niet.
0: Ah, dat weet je niet. Ah, ik dacht dat ze waren gekeuren, hè.
1: Ik kijk alleen naar de carrosserie, mijn gedacht.
0: Oké. En met hoeveel zijn ze daar van boven?
1: Ah, wel, volgens mijn lijst, ik moet even kijken, toch rond bijna 20. Dus,
0: bijna 20.
1: Echt wel een heel goede opkomst. Ik ben heel, heel benieuwd. We hebben het weer mee. Ik ben nog een pintje aan het zoeken, dus als er iemand een pintje voor mij heeft, zeker aanbieden. En voor de rest, ja.
0: Maar ik denk dat ze dat niet goed horen, hè.
1: Ja. Ik denk van wel.
0: Ofwel zijn ze selectief doof. Ja. Dat kan ook, hè.
1: Ik denk dat zoiets is. Maar ik denk dat we voor echt... om welk uur starten we eigenlijk? Het zal bijna gaan beginnen.
0: Ik denk dat het zal gaan beginnen.
1: Oké, dan ga ik op mijn verhoog daar zitten.
0: Wat ga jij dan jureren nu?
1: Dus originaliteit. Ik heb gekeken naar de afwerking. En ook het thema. Ook de kostuums vind ik. Ik vind het altijd leuk. Als carnavalist van hier.
0: Ah, ja, tuurlijk.
1: Ja, het praalwagen, maar daar hoort ook een kostuum bij. Dus ik heb een beetje gekeken naar hoe het totaalconcept eruit ziet. En ook het verhaal. Ik ben een man van verhalen.
0: Aha.
1: Ja, een skeuverrol, dat is iets chic. En ik vind dat tof. Dus ik heb ook een beetje geluisterd naar hun. Wat is het verhaal erachter? Achter die wagen. En ik ben wel het een en het ander te weten gekomen.
0: Ah, je hebt dat allemaal al gaan vragen.
1: Ja, vooruit. Ik doe mijn werk goed, hè.
0: Ja, en ik vraag me af, zijn er ook mensen van buiten Geraardsbergen die deelnemen?
1: Ja, klopt. Ik heb, onder andere van Janinov zijn er ook een paar afgekomen. Ja. De puitenrijders van Kermis Veurde zijn hier. Dan die een echt zeepkist daar. Ik weet niet hoe dat een just noemt. Iets met de Dalai Lama toestanden. Nee, het was een ding, een tuk-tuk. Zo met één wielke van voren.
0: Oei.
1: Die zijn ook van Inhof. Die waren er van Zottegem. Aha. Die eigenlijk in thema gekomen zijn met de matmobiel. Mat, van mattentaart. De matmobiel.
0: Ah ja, oké.
1: Ja. En een verwijzing naar Batman, maar het heeft niks met Batman te maken.
0: Ik had mij laten vertellen dat er ook mensen van West-Vlaanderen gingen komen. Zijn die erbij of niet?
1: Wel, goede vraag eigenlijk. Ik weet het niet. Ik niet direct dat ik me herinner, maar het zou kunnen. Ik heb wel zo kort met iedereen gesproken, maar het stond ook niet, iedereen stond bij zijn wagentje. Het was daar een beetje hectisch boven, die remtest moest gedaan worden.
0: Het kan zijn aan de spraak, zo. Dat gedacht van de besluiten, hè?
1: Oh, zeg, nee, kahikappen gezien. Kahischunekappen gezien. Schoonkappen.
0: Ik ga u heel veel plezier wensen daarboven en ik hoop dat hier alles goed verloopt zonder te veel ongevallen.
1: Als die een bersant hier niet goed aangelegd is, dan heb jij wat voor.
0: Ja, dat heb ik ook al gedacht, joh. Ik heb dat ook al gedacht.
1: Wat een buffer.
0: Maar Ginder is het ook een beetje gevaarlijk, hè, met die wipzone.
1: Ja, maar het is echt zot. Het is echt een zot parcours. Het gaat niet gemakkelijk zijn om hier heel huids beneden te komen.
0: We gaan dat volk hier een beetje opwarmen, zie.
1: Ja, het is goed.
0: We gaan Safri Duo gaan spelen.
1: Jepla.
0: En laat jullie maar gaan, hè. Merci, hè, Tim.
1: Yo,
0: salut, hè.
1: Bye-bye.
0: Tada.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.

0: Ja, Björn, ze zullen gaan starten, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, het is ongelooflijk spannend en nog altijd gevaarlijk. ondertussen kan ik even meegeven, er waren er 21 ingeschreven. Ik denk dat er 18 zullen starten. Het parcours is ongeveer... Hoeveel was het? 400, hè?
0: 400 ja, 400.
1: Ik heb een aantal hindernissen bekeken. Boven staan er een aantal schansen, dus we gaan ergens moeten afvliegen. Dus je bent niet alleen chauffeur, maar ook een beetje piloot. Ik zit in een vliegmachine en dat soort zaken. Nog een aantal slalomdingen en ik heb een aantal schuimkanonnen zien staan. Dus.
0: En wel, dat ging je me nu afvragen. Dat was vorig jaar ook, al dat schuim.
1: Ja, maar de schuimkanonnen stonden vorig jaar, dacht ik, helemaal bovenaan. En nu hebben ze het strategisch, echt letterlijk aan de fonteinen, boven de vesten. Dus je komt van boven, een rechte lijn, soort van. En dan moet je een bocht pakken en in die bocht staat dat schuimkanon.
0: Dat is een gevaarlijke. Het is moeilijk om te remmen, hè. Het is moeilijk om te remmen, hoor. Als je in de schuim doorgegaan bent...
1: En op die kasseien.
0: Op die kasseien is heel moeilijk
1: op
0: om
1: die
0: te remmen.
1: Ik zie het al gaan.
0: Enfin ja, wij zijn vol in spanning aan het wachten op het eerste team. En dat zal de Fast Bros zijn. Zo hebben wij hier toch gekregen. En daarna komen de pushes.
1: Ah, dus het is maar één pushen.
0: De pushes?
1: Maar ik heb ze gezien, zit er maar eentje in.
0: Aha. Oké. Okay. En dan ook de puitenrijders. Die komen als derde. Maar we gaan nu nog een beetje muziek draaien en wachten tot ze eraan beginnen hier op de markt. Of moet zeggen, begin is op de vesten.
1: Spannend!
0: En, oh, kijk, ze gaan starten.
1: Oh, oh, oh.
0: Voilà, ze zijn vertrokken.
1: Nekker curieus.

0: op de achtergrond, George Michael, Too Funky. Heel veel rook.
1: Oei, is dat al in brand of wat?
0: Of is dat de bedoeling?
1: Oei, die slalom, die lukt al aardig, die lukt al aardig. Ja, de eerste bocht er op de vest en boven, oké.
0: Hola.
1: Hola.
0: Dit lukt allemaal aardig.
1: Ja, het ziet er deftig uit. Wacht, nu die bocht, de schuimbocht, we zullen hem zo maar noemen.
0: Geweldig, daar gaat...
1: Amai. Hij is er doorgegaan.
0: Het is allemaal gelukt. Kijk.
1: Boom, het is gedaan.
0: Ja, dat is een klein crashje. Ik dacht het.
1: Klein crashje, wat te doen.

0: ze gaan gewoon door en ze gaan over de WIP. En hier zijn ze. Ze moeten die bel raken.
1: Op het gemakske, zinnetje. Dat kan wel
0: raken. Ze moeten de bel raken. En ja, het is gebeurd.
1: De eerste finisher, voilà ze.
0: De Fast Bros, die zijn binnen.
1: En, ik heb goed nieuws, want die hebben op dit moment de snelste tijd.
0: Ja, tuurlijk.

0: trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: know-it-all. Shania Twain gaan we even onderbreken. That don't impress me much.
1: Maar het is hier wel, hè.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, hè.
0: Want de pushes die zijn gestart.
1: Zijn ze al weg?
0: Mm-hmm. Well. Bijna. Daar zijn ze. Zie je ze, Björn?
1: Ik denk het.
0: Ja, ja, ik zie ze wel.
1: Ik zie het redelijk moeilijk. Ah, ja, ja. Ze is vertrokken. Ze is vertrokken. Dat ziet er niet al te rap uit op de eerste zin.
0: Nee.
1: Die was beter te voet gegaan. De eerste hindernis. Boink, boink. Oei, het gaat daar al mis, denk ik.

0: En we dachten dat het pushen hier de bal ging raken. Maar ja, ze moet er natuurlijk nog over die whip. En dat lukt niet zo aardig. Je kan er ook langs, maar dan verlies je punten.
1: Ah, oké, dat moet dan. Maar de snelheid ligt niet zo hoog. Maar daar komt ze. Voilà. Nu de bal niet vergeten.
0: Maar nu de bal nog. Niet vergeten van die bal. Ja. Oei, nee, geen bal. Dat is jammer.

0: Ja, Bjorre, wij gaan kijken naar de derde deelnemers en dat zijn de puitenrijders uit Voorden.
1: Dat ziet er redelijk vlot uit, hè? Nu de eerste hindernissen al mooi gepasseerd, nu de eerste bocht. De live verslaggeving, we wachten op deftig beeld.

0: En ze zijn door het schuim heen.
1: Dat ging ook redelijk vlot.
0: Dat ging heel vlot, kijk.
1: Hola.
0: Oh, dat is heel mooi.
1: Ja, ik.
0: Is heel mooi.
1: Ai, ai, ai, die wipwap. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
0: Ja, het lukt.
1: Opla.
0: Het lukt.
1: Proeper, proeper. En ze
0: het is volledig gelukt.
1: Niet stil, denk ik.
0: Oei. Nee, ze komen eraan. Nu nog die bal.
1: Ja. Vergeet bijna, de bal niet, bijna. Vergeet de bal niet. Stompen, stompen, stompen, stompen, stompen. Vergeet de bal niet.
0: De bal, de bal.
1: Ja.
0: Hopla. Ja, het is gelukt. Ze hebben de bal geraakt.
1: Amai,
0: proficiat,
1: dat is
0: jongens.
1: Mooi gemaakt. Amai,
0: heel mooi, heel mooi. Als je daar thuis zit, kom gerust langs. Want het is hier echt de moeite om te komen kijken. En de reuzengilde van Gerardsbergen die gaat zich nu gaan opmaken. En voor de start op de vesten.

0: Ja, Björn de Vierde, die zijn vertrokken.
1: Zijn dat de mannen van de reuzen hier?
0: Ja, dat is de reuzengilde van Geraardsbergen die vertrokken zijn. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen.
1: Ja, het eerste gaat al redelijk vlot. Nu de slalom. Dat ziet er allemaal oké uit, ze leven nog.

0: Maar we zien ze eraan komen, Björn. En ze gaan nu over de wip. Zou dat lukken?
1: Oh nee, die keer weer.
0: Ja, dan is het er gewoon langs gaan, hè. Maar dat geeft niet.
1: En voor zolang, de neus?
0: Zolang dat ze die ballen hier maar aanraken, is het goed.
1: Ja, ik zie ze. Ze zijn aan het stoempen. Rijden, stoempen.
0: Dit lijkt mij ook wel niet de reuzengilde. Iets van show. Dat stond er toch wel op.
1: En een schone,
0: showspot.
1: En een schone drift op het einde.
0: Dus we hebben hier niet de juiste lijst gekregen.
1: Nee.
0: Ofwel hebben ze van nummer verwisseld. Ja, dat kan ook natuurlijk, hè.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Ja, die seksbom van Tom Jones, die komt er wel nog aan, maar er komt alweer iemand anders aan. Wie het is, ik weet het niet. Ik weet het begot niet. Het zijn niet de reuzen. In ieder geval niet de reuzen.
4: Oei. Maar het ging behoorlijk vlot. Ik had moeten zwijgen. Ik had moeten zwijgen, maar die schuimbocht, ik had daar meer van verwacht eigenlijk. Iedereen had daar redelijk vlot door eigenlijk.
3: Ja, je zal niet ook vergissen hoor.
4: Allee, het ziet er eigenlijk gemakkelijk. Ik mag het niet zeggen, maar...
3: Als het er gemakkelijk uitziet, dan mogen jij volgend jaar een keer meedoen. Jij mag piloot zijn.
4: Dat gaat niet.

0: volgens onze lijst zo'n dit de Train Brothers zijn. Ik weet het niet, ze gaan toch lopen naar de bel van voilà, La Tingelingeling.
1: Die afkorting waarvoor dat al staat?
0: Ja, nee. Nee,
1: dus,
0: nee.
1: Dit not finished, maar ze zijn blijkbaar wel gefinished. Proficiat, mannen.
0: Ik weet niet of dat wat gaat tellen, jong.
1: Die zweert dat. Ja, waarom zou dat niet tellen?
0: Ik weet het niet. Dat is goed.
1: Ze hebben de bel gehaald, hè?
0: Mm-hmm. Wat ik wel weet, is dat ze ons komen vertellen zijn. Het was wel de goede volgorde. Reuzengilde, die zijn bovenaan al gecrashed.
1: Maar dat meende niet, joh, Jure.
0: Misschien kunnen ze dat nog wel weer fixen en maken. Ah, ja. Ik weet dat niet, hè. Dan zien we ze misschien straks wel nog.
1: Maar ja.

0: zie jij wat ik zie, Björn?
1: Ik zie een matataart in een bar afkomt.
0: Oh, een heel wat lawaai van die motor. Enfin.
1: Ja, maar het gaat.
0: Het was even moeilijk, maar ja, we zijn weer door.

0: behoorlijk snel opgelegd te schuimen.
1: Die mannen pakken wel wat snelheid, hè?
0: Mm-hmm.
1: Oh, die wip-wap. Oei, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Wacht, oei, oei. Ze moeten eerst nog recht.
1: Ze zijn er, ze zijn er.
0: Prachtig.
1: Hopla. Oeh, oh, zie ik er wel schoon kostuums.
0: Nee, ze gaan er gewoon...
1: Hopla.
0: Ja, ja, ja, het is gelukt. Geweldig.
1: Amai.
0: En nu nog
1: ze
0: de bal.
1: Ze rijden nog.
0: Nu de bal niet.
1: De bal niet vergeten. Ding dong.
0: Yay. Yay.

0: Ja, zeilen zijn ze hier niet aan het doen, maar ze waren wel door het schuim.
1: Dat ging snel.
0: Nou, dat gaat heel snel. En nu dat is ook gelukt, zeg.
1: Netjes hoort dat, Funky.
0: Wat, ja, ja, wat een snelheid. De bel.
1: Ja, goed zo.
0: Bijna.
1: En nu de zandbak invallen. Hopla.

0: Pascal, en zeil je voor het eerst, of doe je voor het eerst mee aan die zeepkistenrace? Ah, wel, proficiat zou ik zeggen.
1: Oh, ik heb ook zin om eens mee te doen.
0: Ja, ja. Echt? Je mocht. Je mocht dat zeker doen.
1: Is toch cool?
0: Ja, heel cool. Daarnet even gekeken en de wagen hangt zo een klein beetje aan flarden.
1: Ja, ze zijn nu nog stukken aan
0: de
1: hè?
0: Van de Mergijskes. En de Carrefourkes die zijn zich nu aan het klaarmaken.

0: En de kakvoerkes die zijn gestart en gaan nu door het schuim. En Björn, wat denk je? Zou het niet, hier lukken op die wip?
1: Niet veel van moment. Ja. Het ziet er redelijk goed uit. Daar
0: de
1: gaan ze.
0: De snelheid moet heel... Ja, het is gelukt.

0: Mensen staan redelijk.
1: Heel veel volk op, ja, maat.
0: Oei,
1: wat gebeurt er daar?
0: Ja, ze zijn er. Kom. Denk ik. Ja. Vergeet de bal niet. Stompen. Vergeet de bal.
1: De bal.
0: Plattentuip.
1: Ik was de bal vergeten. Even terug. Ja, het is gebeurd.
0: We hebben allemaal recht op de bal.

0: Visserij, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Visserij maakt van uw huis een echte thuis.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

0: IJzer en olie, niet gekeurd, maar wel goed genoeg zijn. Stond erbij, of als, dat waar is.
1: Als dat maar gesmeerd loopt.
0: En of dat goed genoeg is, dat weten we nog niet.
1: De eerste slaloms lopen redelijk vlotjes. Snelheid ziet er ook oké uit. Mooi door de bocht, geen schuim meer. Voilà, bam. En nu naar de wipwap. Nog een beetje slalomen. Oh, dat gaat wel vlot, hè. Ziet dat af.
0: Mm-hmm. Heel vlot.
1: Ja, daar gaat hij.
0: Ja, het is gelukt. Het is gelukt.
1: Goed genoeg.
0: En nu de bal niet vergeten, jongens. Niet gekeurd staat er op de nummerplaat.
1: Ah. Voilà.
0: Ja, dat was het. Dat
1: vlotjes,
0: was het eigenlijk.
1: Vlotjes.

0: dat is Kastaar. En Kastaar doet dat goed, hè?
1: Ja.
0: Hij zit zelfs te zwaaien met zijn armen.
1: Een redelijk trage start, maar ze maken wel veel goed, denk ik.
0: Oh.
1: Schuim goed gepasseerd en nu naar de Whiplap.
0: Hey, ook een geweldige wagen, hè?
1: Ja. Oeh, Whiplap. Ai, ai, ai. Ik wijs dat ze stukken aan me.
0: Ja, dat ging waarschijnlijk een beetje scheef.
1: Ah, nooit, nooit, nooit, kiksie. Ah, ze gaan wel stukken.
0: Ja, toch wel. Ja. Hoe kan het ook anders? Maar het lukt nog.
1: Kom aan,
0: het is
1: kom
0: heel
1: aan.
0: Mooi, heel
1: niet
0: mooi.
1: In, niet in de car, hè. Ja, ja, de bel, ja.
0: De bel, de bel. Ga, ja. Snel de juice daarop.
1: En bam.

0: voor onze luisteraar en de muziek.
1: Kassaar, die is binnen. Het is gelukt voor die mensen.
2: Ja, ik zie er hier redelijk veel naar beneden komen, maar ze geraken hier moeilijk de maat af, denk ik. Veel platte banden.
1: Ja, en straks maakt Miss Piggy haar entree hier. Met de zwintjes. Oh. Dus ik vraag me eigenlijk af, zouden die toch niet van West-Vlaanderen zijn als zwintjes zijn? Ik weet het niet, hè. Ik weet het niet.
2: Ik leg dat gewoon op met een barbecue en ik denk daar voor de rest niet te veel over na. Ja.

0: Björn och det här sitter man sig att Gerhard, Miss Biggie. En daar is ze al.
1: Ja, klaar. Dat ging vlot.
0: Daar zijn ze al, die zwijntjes. Die zwintjes, de bal.
1: Ja, klaar.
0: Ja, klaar. En nu nog vrijne remmen. Ja.
1: Het is gepast.
0: Gelukkig. Of ze waren bij ons. Voor u. Voor op de barbecue.
1: Ja, klaar.
2: Dorothy Vegas en Light Martin.

0: En als ik het goed voor heb, dan is het zo dadelijk de tijd voor de turbo-stappers. Ik weet het niet. Ik denk dat het zoiets is. Turbo.
1: De padstappers?
0: Nee, nee. Het gaat heel snel gaan, dus.
1: Het gaat voor mij soms

0: de turbostappers die zijn vertrokken, maar ik zie daar nog mensen bezig met het parcours nog snel in orde te maken. En ze gaan er gaan overgaan, hè, over ja, die hindernis, die andere hindernis. Ik weet niet wat dat juist is, hè. We zien dat hier niet. Goed, hè.
1: Moet je nog iets weten?
0: Oei, kijk.
1: Oh, ze zijn manueel aan het doen. Zie ze stoempen.
0: Ja, ze moeten natuurlijk, als je daar lek rijdt.
1: Ze moeten dan straks nog een keer
0: gaan
1: doen.
0: Ja, ik weet dat niet. Ja, ik denk dat wel, dat ze nog een tweede keer gaan allemaal.
1: Dus moeten ze die karakas weer allemaal naar boven krijgen.

0: En ze hebben nog een aanhangwagen mee ook, hè. Oei.
1: En dan moet je weer pap over geraken.
0: Oeh. Ola, de aanhangwagen.
1: Zijn ze hem al kwijt? Ja, daar zijn ze, daar zijn ze. Ja, niet naar omhoog.
0: Maar dat omhoog gaan, daar vrees ik toch voor.
1: Ze blijven gewoon staan.
0: Heel veel volk hier op de markt. En als je daar thuis nog zit, kom dan gerust.
1: Ja, het is echt een moeite.
0: Even naar de markt, het is heel gezellig hier.

0: toch nog aan de bel geraken, Björn?
1: Ja, ja, ja, maar het is echt, dat heeft bloed, zweet en tranen gekost.
0: Ja, en ze zijn gewoon aan de wieltjes aan het draaien, maar wacht, wacht, wacht.
1: Ja, maar er zijn toch nog wielen aan.
0: Ah ja, en ze moet nog iemand sturen ook, hè.
1: Niet vergeten, de bal,
0: Ja, ja, ja.

0: Metro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

We kijken even naar de 15e wagen. En dat zou Tuk-Tuk zijn, maar Tuk-Tuk die is daar boven aan de westen. Eventjes blijven hangen. Misschien nog wat volk meenemen, dat kan ook.

0: we hebben er even moeten op wachten, maar ze komen ermee aangelopen met de tuk-tuk. Ik denk dat dat een van de pechvogels gaat zijn, Björn.
1: Ja, de prijs voor moed en zelfopoffering die hebben zij voor mij al gewonnen.
0: Ja, ze mogen niet vergeten aan die bel te trekken, hè. Of een keer te bellen. Ja, voilà, het is gelukt.

0: The Lady of the Night van Donna Summer. En de mensen die hoeven ook niet weg te lopen. Nee, absoluut niet. Want zo dadelijk komen ze nog een keertje naar beneden. Heel veel volk hier in Geraardbergen. En als ik zo kijk, lijkt het wel meer dan op een koersdag. Dat volk.
1: Ik vind dat een zware vergelijking, Renato.
0: Ja, kijk, ja, ik zie het gewoon aan het volk, hè, Björn. Maar jij ging ook nog iets vertellen, hè?
1: Ja, wel, we hebben nu eigenlijk alle wagens toch al eens zien passeren. Er zaten een paar hele mooie dingen bij. Hè, Miss Piggy, de varkentjes, de spientjes die naar beneden kwamen, die kikkers waren ook.
0: Die mattentaart.
1: Heel mooi gedaan, de mattentaart. Zag er ongelooflijk lekker uit. Ik wou ervan bijten, maar die man zei, dat is misschien toch niet zo'n goed idee. En wat ik vooral ook gezien heb, is heel veel kapotte dingen. Vooral veel kapotte banden. Blijkbaar het parcours echt wel pijnlijk voor sommige onderdelen van de wagens waarmee ze naar beneden komen. Want de wagens die worden manueel in elkaar geknutseld. Dus er komt geen motor aan te pas.
0: Nee, ik heb ze daarnet. Oei, oei. Ik heb ze daarnet nog een beetje zien knutselen. Want ze gaan nog een tweede keer langs. Althans, voor wie dat lukt, hè, met die karretjes, dat die kapot zijn.
1: Wel, gelukkig zit er wel redelijk tijd tussen om een en ander te herstellen waar dat mogelijk is. Want ik denk dat bij sommigen wel gaan nodig zijn.
0: Renata. Ziet, kijk, daar zijn de kikkers.
1: Ja, ja, oh, dat is toch prachtig, Renata.
0: Ja, heel mooi.
1: Hoe hebben die mannen dat gemaakt?
0: Maar eigenlijk zijn het puiten, hè, van de puitenrijders.
1: Ah, ja, ja.
0: Geen kikkers.
1: Maar die zijn daar toch gisteren niet aan begonnen? Hoeveel werk kruipt daar niet in?
0: Ja, heel veel werk.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria. Ja, we staan hier ondertussen nog steeds op de markt in Gerardsbergen op een fantastische editie van de Gerard Grand Prix. Ik heb ervan genoten en ik heb hier, ja, volgens mij een VIP bij mij, de man met volgens mij de mooiste wagen van de kikkertjes. Meneer, goedemiddag, hoe is uw naam?
2: Mijn naam is Mark, maar het is, excuseer, geen kikkertjes, zijn de puitenrijders.
1: Ah, het zijn puiten. Oei, en wat is het verschil tussen een puit en een kikker?
2: Wel, de kikker drinkt water en de puit drinkt bier.
1: Ah, oké. Okay. En jij drinkt dan geen water dan?
2: Ik denk het niet.
1: Maar hij zit er nog redelijk nuchter uit eigenlijk, feitelijk.
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk. We moeten ons verstand een beetje bijhouden. Hè.
1: Zeg, die wagen, hoe zijn daarop gekomen? Want dat zit er ongelooflijk. Het is kunst, hè, meneer?
2: Ah, wel, volgend weekend. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. 22, 23, 24 en 25 augustus is Kermis Voorde.
1: Mm-hmm.
2: De 54ste maal Kermis Voorde. En dat is een beetje een promotiestunt van ons kermis en ons kikkertjes.
1: Ah,
2: en
1: ja,
2: ons puiten, onze puitenrijders.
1: Ah, zie, voilà. Kijk, ik ben de enige niet die hem bespreekt. Want jij zei mij daar juist ook een flyerke komen geven. Ik neem het hier even bij. Want ik heb dat hier een keer gelezen. Dog Dinner in organisatie van Pets on the Road. Wat is een Dog Dinner?
2: Dat is Pets on the Road, ook de organisator hier van de zeekistenrace. En dat is een dogdinner. Het baasje kan komen eten met zijn hond. En het is een aangepast diner voor de hond. En natuurlijk voor de baasjes ook.
1: Maar zo wijs, maar zo tof. Ja, echt vrij tof. Zeg, die wagen hier waar jullie mee rijden, hoe lang hebben we daarover gedaan om dat te maken?
2: We zijn daar enkele weken mee bezig geweest, ja.
1: Dat is toch wel, dat is prachtig. Echt, dat is mooi. Echt, ik kan er blijven naar kijken. Ik heb er ook al een paar foto's van.
2: En natuurlijk,
1: van,
2: we hebben een enkele zeer handige Harry's bij ons in het kermiscomité. En als je zulke mensen niet hebt, kun je natuurlijk verwezenlijken.
1: Ja, aan mij zou dat in elk geval niet moeten vragen, want daar mankeer ik toch wel een paar skills voor. Zeg, en hoe lang heeft dat dan geduurd om dat spel in elkaar te steken?
2: Ik denk dat we toch alles bij elkaar een week of 6, 7 bezig geweest zijn. Het s'avonds en dan een keer in de namiddag gaan. Alleen mag de jongens zeker en vast bedanken die er al mee gewerkt hebben.
1: Ah, en met hoeveel mensen hebben daar dan aan gewerkt?
2: Wow, ik denk gemiddelde van een stuk of 5.
1: Ja, wat dan? Amai, dat is, ik ben onder de indruk. Ja, excuseer me dat ik het moet zeggen. Ik vind echt de woorden niet. Dus we gaan het niet oplossen met woorden, maar met platen. Iedereen die we voor de microfoon sleuren. Pardon. Die mag van onze plaatje kiezen. Met welk plaatje kunnen wij jou plezier doen, Mark?
2: Oh, ik zou het niet kunnen zeggen.
1: Oei.
2: Wel, Shine in Time van Deep Purple.
1: Not? Shine in iets van Deep Purple. Wat was dat, Mark? Shine in wat?
2: Shine in Time van Deep Purple.
1: Hebben het jij verstaan, Renata? Ah, oké, okay, Renata heeft dat verstaan. Die gaat dat hier
2: en ik mag zeker en vast iedereen die hier aanwezig is ook uitnodigen op Kermis Voorde volgend weekend. Maandag, dinsdag en woensdag. Zondag, maandag en dinsdag. Allen daarheen naar Kermis Voorde op het oude voetbalplein in Voorde.
1: Ah, voilà, want het is blijkbaar ook op een nieuwe locatie.
2: Een nieuwe locatie,
1: die folder of flyertje zien staan. Kijk, voilà, Child in Time staat klaar. Mark, Mark, jij het smaak. Ik kan met u kloppen, ik ga met u nog overeenkomen, denk ik.
2: Voilà,
1: Mark, een dikke merci om even tijd te maken.
2: Hartelijk bedankt.
1: Interview. Tot later.
2: Dank
1: succes, man.
2: Dank u.

draaide deze van Deep Purple en Child in Time. En niet te vergeten, Kermis Voorde op een nieuwe locatie, het oude voetbalveld in Voorde. Vanaf vrijdag 21 augustus zal dat zijn. En niet te vergeten, er is ook een dansnamiddag. En daar komt Thomas Julien en deze meneer. Ik heb het over Danny Diego en Ik Ga Leven. Ja.

0: Danny Diego en Ik Ga Leven, wat een prachtige plaat. Iedereen swingen en dansen. Het is ambiance op de markt, verzekerd, je moogt gerust zijn. Tijd voor alweer een ander interviewtje. Ik heb hier een sympathieke dame bij mij. Mevrouw, hoe heet u?
1: Kathleen.
0: U bent Kathleen en u hebt ook meegedaan aan de eerste run van de Zeepkustrace. Met welke wagen sjeest u de berg af?
1: De Pussywagon.
0: De Pussywagon, oh, dat is een naam die tot de verbeelding spreekt.

0: ja, en dan zijn ze de poesie tegen en vandaar de poesiewagon. Ja, zo'n beetje.
1: Het was zijn of haar idee, zullen we het zo maar zeggen. Ik heb hier ondertussen al een plaatje klaarstaan. Kan ik jou een plezier doen met een nummertje van Spandau Ballet en Only When You Leave? Is dat goed voor u?
0: Ja, dat is heel goed. Dank je wel.
1: We gaan hem direct starten. Komt-ie. Dank je wel, Kathleen. Veel succes met de tweede run.
0: Dank je wel.

0: trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Radio Dendria, Ultimate Chaos met My Lover. Ondertussen zijn wij in blijde verwachting van de tweede run op de Gerard Grand Prix. We zijn aan het wachten, we weten nog niet wanneer dat de organisatie gaat kunnen herbeginnen, maar uiteraard houden wij jullie van het verdere vervolg gewoon simpelweg op de hoogte. We gaan er ondertussen nog een beetje muziek tegenaan gooien met Orchard Road en Leo Sayer. Veel plezier ermee!

0: en Jody Bernal, Me and You. Jij en ik, Bjorn.
1: Amai. Het is de Max Renata hier.
0: Het zal wel zijn, maar heel veel volk, zo gezellig. En als je daar thuis zit, kom gerust nog even langs. Want om 4 uur, dan gaan ze hier nog een keer parcours doen.
1: De Berghaf Chasen.
0: Ja, dus heel snel zijn als je het nog wil zien.
1: Ik heb ondertussen een paar mededelingen of een paar meldingen. We hebben gezien, de schuimmuur is echt wel een gigantische muur van schuim. Dat gaat echt wel spectaculair zijn.
0: Ja, schuim is aan de beurt.
1: Is er nog nieuws van de reuzen?
0: Ja, die doen mee. Die gaan terug proberen mee te doen.
1: Yeah.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. En ze zijn terug van start gegaan. De Fast Boys die komen eraan. En hopelijk kunnen ze die tijd van 1 minuut verbreken. Hè?
1: Ja, dat is de beste tijd. Ze zijn wel een best aan het doen, maar je ziet al schuim. Je ziet al af.
0: Heel veel schuim dus.
1: Oeh. Ik zag hem de bocht uitgaan, maar gelukkig zonder erg.
0: Maar heel snel toch? Amai. Heel snel. Het kan misschien wel nog lukken, die minuut.
1: Ja,
0: wie weet.
1: Pas op, en dan moeten ze daar die... Opla! Dat ging vlotjes. Zonder stukken, voilà.
0: Ja, vlotjes.
1: Die gaan onder de minuut. Die gaan eronder. Zie ze stoempen.
0: Ja, de bel.
1: Ja, goed zo. Voilà. Hey.

0: Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. En jij hebt daar de minuten, hè?
1: Ik heb de minuten, ja.
0: Ik zou graag de drie beste tijden hebben, Björn.
1: Wel, dat is, als mijn oog mij niet bedriegt, is dat nummer... waar stond je?
0: Nummer
1: 12. Nummer 12 met 1 minuut.
0: Ja, en nummer 12, dat zijn de Zwientjes. Die hebben 1 minuut. Ja.
1: En dan nummer 8. Nummer 8 had een tijd van 1 minuut en 2 seconden.
0: De Mergijskes, maar ja,
1: die doen niet meer mee.
0: Ja, die zijn nu vertrokken.
1: Die zijn gedisqualificeerd.
2: En dan nee, dat is niet waar.
1: Gedisqualificeerd, maar nee. Ja, ze gaan in een...
0: Ze kunnen nog tweedes blijven. Hè.
1: En dan heb ik... De volgende is, als ik het goed heb, nummer 10 met 1 minuut en 9 seconden.
0: IJzer en olie.
1: Dat liep gesmeerd.
0: Dat liep heel gesmeerd.

0: En de pushers die komen eraan, of ja, zij komt eraan.
1: Katrien, die moet nu maar een bad, want die dat genoeg schuim mee.
0: Voor de tweede keer.
2: Hupla!
0: Oh, ai, bam!
1: Oh, oh, oh, oei, oei.
0: Oh, oh, oei, oei. Dat is niet zo...
1: Oh.
0: Oei.
1: Er is een ambulance in de buurt.

0: buitenrijders die komen er nu terug aan.
1: Maar
0: en
1: dat
0: straks
1: dan?
0: Was het 1 minuut en 27 seconden. Doen ze het nu beter? Dat weten we niet. Dat wordt afwachten. In ieder geval, ze gaan terug sneller. Ja, ze zijn een beetje gekanteld.
1: Wel, wat dat mij nu wel opvalt, daar juist zijn ze gestopt met schuim te spuiten, dus iedereen hing erdoor en de latere rijders die hadden geluk, want het schuim was weg, maar nu zijn ze er volop schuim aan buis bij spuiten om het nog een beetje extra moeilijker te maken voor de volgende deelnemers.

0: En jupla, bam, het is gelukt.
1: Je verliest daar wel wat snelheid blijkbaar als je daar afkomt.
0: Mm-hmm.
1: In één stuk. Hey, de bel, de bel, de bel.
0: Jupla, het is terug gelukt en ik denk dat er eigenlijk meer schuim is dan de eerste keer.
1: Ah wel, maar die kikker, het zicht is wel behoorlijk, ze hebben hem volgespoten.
0: Inderdaad.

0: zijn nu gestart. En het lukte aardig nu.
1: Amai, zit dat die vast.
0: In het schuim. Oei.
1: Oh ja, we zitten gewoon niet meer.
0: Ja, het gaat ook best snel.
1: Het is een muur van schuim. Op de muur.
0: Heel snel.
1: En nu die webplaat.

0: bel aangetikt. Hij is er doorgeraakt, de mannen van de Reuzengilde.
1: Zeg maar, volgens mij zijn die met twee mannen vertrokken en zijn van de weg iemand weggespeeld.
0: Ja, misschien best maar één meegenomen. De andere was misschien een beetje een handicap van daar straks.

0: En ik hoop dat hij niet valt, hè, Björn?
1: Ja, nee.
0: De showspotter.
1: Maar die is wel zijn een tijd serieus aan het verbeteren, want daarnet had hij 2:30, ja. 2 minuten 30. Oh, zie die snelheid. Oh, la.
0: Oh, dat maar goed. Oh.
1: Dat was een jump.
0: Dat was echt een serieuze jump, zeg.
1: Ja, dat kon wel van der Poel niet. Mathieu van der Poel.
0: Wat van der Poel. Ja. En toch nog lopen.
1: Ziet dat af, chapeau.
0: Ja, het karken hangt helemaal uit elkaar. Maar
1: er is niks aan de bel.
0: Nee.

0: elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.
2: Ja, en dan kijken we nu nog even door het scherm en dat is Matje van de Matte Taarten.
3: Ja, die mannen pakken ook wel wat snelheid, zeg, amai.
2: Die zijn heel snel.
3: En ziet er
2: natuurlijk vol schijn.
3: Die hoedjes, jongens, zo cool, zo cool.
2: Oh,
3: ja, ja zeg. Netjes,
2: ze proeven. Doen het terug.
3: Amai.
2: Helemaal mooi.
3: En ik denk ook wel dat die een tijd wel gaan verbeteren.
2: Oei, pas op. Dat die matte taart daar... Voilà, daar klinkt het wel. Goed gedaan, jongens.

0: Denzel con Duro. Duro.
1: Ik heb ondertussen een keer de tijden een keer bekeken en de snelste tijd die heeft het parcours afgelegd aan een snelheid van 24 km per uur. Behoorlijk snel.
0: Ah, je hebt dat uitgerekend of wat?
1: Ja, want 400 meter in 1 minuut is 24 km per uur.
0: Ik ga nu rekenen. Ik weet dat de volgende die eraan komen de derde beste tijd hebben. 1 minuut en 9 seconden. En dat zou ijzer en olie moeten zijn.
1: Weet je wat dat mij nu ook opvalt? Ik heb de indruk dat de tweede rondetijden, dat die een pak hoger gaan liggen dan de eerste. Blijkbaar was die eerste run goed om wat op te warmen. Maar ik zie de snelheden nu toch wel serieus de hoogte ingaan. Dus... ik ben benieuwd naar het klassement straks, want het begint wel spannend te worden. Hè?
0: Heel spannend. En het gaat allemaal heel vlot nu.
1: En bergaf.
0: En heel veel schuim. Dus de mensen die daar thuis zitten, ja, dat is jammer dat ze niet komen kijken, zij, want het is hier wel heel leuk op de markt in Geraardsbergen. En er kan maar één de beste zijn. Bij ons is dat nu Tante Tina. Hier is Tina Turner.

Sound Love even gaan onderbreken. Want Kastaar die staat daarboven nu klaar om te vertrekken. Hij had een verzoeknummertje en dat was Baila de Gasolina. Maar dat hebben we daarnet al gedraaid. Dus we gaan nu een heel populair liedje draaien uit Nederland. En zing maar mee uit volle borst.

0: En de zwintjes die zijn in aantocht. En volgens mij hadden zij de beste tijd, als ik mij niet vergis. Wat ligt aan collega Björn, dat ik even moet gaan checken?
1: Ja, nee, ik heb het even volledig geverifieerd, gedubbel geverifieerd, gecheckt en gedubbelcheckt. En klopt inderdaad.
0: Geweldig, kijk, ze zijn daar terug. Gaan ze die tijd van 1 minuut verbeteren?
1: Nee, maar die mannen... Ik hoop dat die mooi...
0: Ja, die zijn hier mooi. Kijk maar.
1: En die maken er een feest van, hè. Ziet dat af.
0: En nu nog bellen. Voilà, okay. Het is gebeurd.
1: Als je wel twee varkens dat ziet doen, dat ziet er wel...

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: En we gaan deze plaat even onderbreken, want de laatste gaat van start. En dat zijn blijkbaar twee dames, Björn.
1: Oeh.
0: En die twee dames, die hadden graag een plaatje gehoord. Het zijn de Brosseleers. En ze wilden graag deze van Mama's Jasje. En onze bok is dood.
1: En moest daar geen applaus bij?
0: Maar ik dacht dat dat een paard was. Dus graag, dames en heren, een groot applaus voor de Brosseleers.
1: Het is de laatste.

0: plaatje werd aangevraagd door de Brusselaars. Twee dames die nu over de web gaan.
1: Dat ging vlotjes.
0: Ja, we hebben dat toch gezien. En ze vragen ook natuurlijk een daverend applaus voor deze twee dames. Want hun bok, die is dood.

0: dat was nog speciaal voor die dames. En Björn, er staan hier nog mensen bij jou en dat zijn de mannen van de Reuzengilde. En we gaan even vragen aan de mensen hier of dat ze even willen filmen. Ik weet niet, hè, of dat, dat hier gaat lukken, dat wij dat allemaal op onze website kunnen zetten over de reuzen en zo. Jens, jij moet ook iets doen. Ga jij dan een keer filmen, jongen? Voilà, dat gaat hier gaan gebeuren. En naast mij, wie staat er hier juist naast mij? Vertel eens.
1: Simon Vermeer, hallo. Ik ben reuzendrager op proef, samen met mijn drie andere kompanen, Juri, de Brecht en de Erik. Zijn wij reuzendragers op proef van het jaar. En wij moeten verschillende opdrachtjes doen om eigenlijk een volwaardige reuzendrager te worden. En een van onze opdrachten was eigenlijk vandaag toch de zeepkistrace mee te doen uiteraard. Dus voilà.
0: En de eerste keer, hè? Ja. Heb ik hier niet zien toekomen? Hoe komt het?
1: Nee,
0: wat is er gebeurd?
1: Een beetje malchance had eigenlijk onze grote kassement van onze zeepkist als volledig gemassacreerd.
0: Oei.
1: We hebben ze dus eigenlijk volledig moeten herinsteken of herineensteken. En we zijn toch, het is toch gelukt, dus we zijn toch wel beneden geraakt.
0: Ja, ik heb het gezien,
1: dus,
0: de tweede keer is het gelukt.
1: Ja, ja, dus we waren heel blij en opgelucht uiteraard. Dus voilà.
0: Dus eigenlijk, die proef is voor die reuzen gelukt.
1: Ja, uiteraard. Dus we hebben één kunnen afwinken. Dus,
0: voilà. Oei, maar hij is er precies zo zeker nog niet van.
1: Oei.
0: Ze zijn nog... Ai, nee, ze doen van nee.
1: Oei, ja, maar, nee. Oei.
0: Ja, maar dat is een Timmy die dat zegt. De andere is al content.
1: Hij is gewoon aan het zwaaien, het
0: contentement. De Sven die zegt, ja, misschien kunnen we dat wel toelaten.
1: Ja.
0: En ga je volgend jaar terug meedoen of is het voor die andere mannen dat dat moet
1: doen? Het zal waarschijnlijk voor de andere mannen zijn die de volgende reuzendragers op proef zullen zijn. Dus we gaan proberen onze hoekar te updaten eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Voor toch nog een keer te kunnen finishen uiteraard. Hè. Dus voilà.
0: Maar het is gebeurd, hè, de tweede keer. Dus dat telt ook mee. Hè.
1: Ja, uiteraard.
0: Ik vraag me juist af, als je daar zo in zit in dat karken. Hè,
1: dat ga je moeten vragen met een kameraad Jury. Hè, dus ik zal een keer doorgeven aan
0: de jury. Ja, geef de jury een keer door. Hè, ja. We gaan dan een keer aan de jury vragen. Jij hebt dus in de kerken gezeten.
1: Ja.
0: Vertel een keer, je vertrekt daar en wat gebeurt? Maar ik ga het over een tweede keer hebben, hè, want de eerste keer gaan we niet veel kunnen vertellen waarschijnlijk.
1: Nou, de eerste keer was er een volle goesting om er volledig voor te gaan. En uiteindelijk was dat van, brokken, we gaan proberen, toch niet. Oei, een beetje de moed in de schoenen eigenlijk.
0: Was het eigenlijk een klamband of
1: nee, ons houten kadrement dat er rond zat van de versiering van de reus was eigenlijk losgekomen.
0: Oei.
1: En dat sleepte op het wiel, waardoor dat we niet meer verder konden. Ik probeer nog een beetje op te heffen, maar het is niet gelukt. We hebben dan een beetje met de hulp van de toeschouwers alsnog kunnen hermaken. Mm-hmm. En de tweede keer, eigenlijk staat je daar weer boven en we zitten van oké, nu moet het lukken, nu moet het.
0: Het is gelukt.
1: En uiteindelijk is het toch wel gelukt. Hè, dus,
0: Ja, en daar dat schuim, want eigenlijk de eerste keer was er niet zoveel schuim.
1: Nee.
0: Als ik kon zien, hè, van hier, vond ik niet zoveel schuim. Maar de tweede keer, amai hè, zeg.
1: Ja, maar het was even zo van, waar zit ik hier? Ja, oké, we kunnen nog verder, het lukt.
0: Want ik kan mij voorstellen, je hebt een rem. Daar op dat, in dat schuim, dat lukt niet om te remmen. Hè?
1: En het is vooral, je mocht niet te veel remmen, want als je te veel remt, dan staat het stil.
0: Inderdaad.
1: Dus,
0: het is voor de snelste tijd.
1: Ja, inderdaad, exact.
0: Wat denk
1: maar
0: je?
1: Ik ben al blij dat we gefinished zijn.
0: Ah, voilà. Dus ik heb niet meegedaan voor de snelste tijd, maar wel voor die proef. Zeg,
1: inderdaad.
0: Jongens, Ginder, vanachter van de reuzen, of ik weet niet waar dat ze naartoe zijn. Ja, Ginder staan ze, en daar ook. Dus die jongens, die hebben gewonnen. Het is niet zo'n klein beetje, maar ze hebben gewonnen. Roep maar een keer en laat u maar een keer goed gaan. Voilà, zie. Goed gedaan. Dank u wel en nog veel succes, hè.
1: Dank u wel.
0: Salut.

0: Eurythmics en Sweet Dreams.
1: Ja, en we hebben goed nieuws over onze reuzendragers, want zoals je daarnet kon horen in het interview zijn die blijkbaar bezig aan enkele proeven. De eerste proef die ze moesten afleggen was deelnemen aan de...
0: Zeepkestreef.
1: Ik kan het woord niet komen, sorry. Mm-hmm. Dus dat is al gelukt en er was blijkbaar nog een tweede opdracht aan verbonden. Dat was namelijk live op de radio komen en rarara. Die is ook gelukt, dus ja. Die twee checkjes die kunnen ze afvinken en op naar het volgende hoofdstuk.
0: Ik weet niet hoeveel dat ze er moeten afvinken, maar kom, ze hebben er toch al twee gekregen vandaag.
1: Voilà. Het ging vlot, hè.
0: En weet wat ik ook weet? Dat ze hier allemaal een engelbewaarder hadden. Ze hadden hier allemaal een engelbewaarder hier in Gerardsbergen.
1: Ja, het is een mirakel dat er echt geen erger dingen gebeurd zijn, want het parcours, ja, het was niet makkelijk, hè.
0: Ja, en welke plaat kan je dan beter gaan draaien dan de volgende? Wat denk je ervan?
1: Oh, mijn favoriete Nederlandstalig nummer. Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.

0: voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run & Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
5: Ja, Björn, het is net 5 uur gepasseerd voor de mensen die thuis zitten. Die kunnen natuurlijk die prijsuitreiking niet zien, maar dat kan wel via onze Facebookpagina. En ook binnenkort op onze website kan je alles zien over deze Geraard Grand Prix.
6: We gaan daar een aparte website voor moeten maken, want het was echt wel, ik heb er echt van genoten, van meesten tot de laatste minuut. Ik ben zo onder de indruk. Pluim voor de organisatie trouwens, van de Mai.
5: Ja, ik heb er ook van genoten. Amai zeg, en die motards die maken hier toch kei veel lawaai.
6: Ja, ze moeten daar echt eens iets aan doen. En dat met een parkeerverbod. Goed zo, meneer.
5: Ja, enfin. Voor de mensen, bedankt om langs te komen. En nog heel veel plezier. Ik zou zeggen, maak er nog een fijne zondag van. Wat ons betreft, tot een volgende keer. Dag.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen.

met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: alles op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

looptrailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de 6e Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

dekens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is Radio Dendria.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be.

0: Caronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzo Vivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

benen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Radio Dendria.
1: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwsen. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Becks. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: archief bij Radio Dendria.
1: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met twee op één step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwsen. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Becks. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.